0: 16-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Halchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtsliberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtsliberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio, Satse Parkawala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtsliberale partij aangewezen als presidentskandidaat. Een 45-jarige Nederlandse toerist is vermist geraakt op het Comomeer nadat hij te water sprong om zijn zoon te redden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: hielden banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menige rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige periode. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O to mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in een stadsparkgebied. Daarbij vielen dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: तू जो
1: यू आर यू आर यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne houdt rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaar aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. De Bright in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in een stadsparkgebied. Daarbij vielen dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Kortjarig, door jaren hai, door saalgrah hai. Of ga je trouwen? Door vivaah honne wale hai, door shaadi honne wale hai. Ya kisi ka munna sanskar hai. Ujala Radio par farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Yo Ujala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp nummer hè.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vocht de Noord-Koreaanse troep al tegen Oekraïne. De Pride in Berlijn is gisteravond stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in het stadspark Tiergarten, waarbij dodelijke slachtoffers en ook meerdere gewonden zijn gevallen. De hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

You are Ujala Radio Headlines. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Teuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig leek te zijn ingereden op mensen in een stadsparkgebied. Daarbij vielen dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर।

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

Kieran Kitaar, Mies Ansch, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anoupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukees, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Vires, Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw tienduizenden militairen en materieel bij bondgenoot Noord-Korea inzet. Rusland zou 30.000 Noord-Koreaanse militairen willen inzetten en sinds juni voorbereidingen treffen in de regio Voronezh. Rusland en Noord-Korea haalden hun banden de afgelopen jaren aan. In 2024 vochten Noord-Koreaanse troepen al tegen Oekraïne. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
0: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het, door Shadi honne wel het, zonne door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel het, door Shadi honne wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Udella's Brasa Milafes Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Ujjal Radio, Hamar Ujjal Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn, waarbij 1 dode viel en 16 gewonden. Het gaat om een 21-jarige man uit islamitisch milieu, in mei vrijgelaten uit de jeugdgevangenis. Onduidelijk is nog of hij zelf reed of alleen het busje huurde. Bij een inval in zijn huis bleek niemand thuis. Vandaag start een publieke klopjacht. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en het zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De Super Early Bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Toe Jaldikar. Brazzafest.nl per Toe Geridle. De Super Early Bird tickets.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

लुष्का लुष्का लुलुषा।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Duitse politie heeft een verdachte op het oog voor de dodelijke aanrijding bij de Pride in Berlijn. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen de buitenwijken van Bordeaux. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Teuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 14 juli bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30. Maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurben daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 14 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 14 juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 in Thuringen raakten 34 mensen gewond, onder wie meerdere kinderen. Een camper reed zonder te remmen een reddingsstrook in. Die was ontstaan na een eerder ongeluk en botste tegen 9 stilstaande auto's, waaronder 2 busjes met kinderen. Niemand verkeert in levensgevaar. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. Dat meldt de regering. In totaal raakten ruim 3000 mensen besmet. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken, mede omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is voor deze variant. De ontwikkeling daarvan zou nog maanden duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं

Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. In de Zuid-Chinese zee voor de kust van Vietnam is vandaag een Vietnamees vrachtschip gezonken. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1300 levens geëist. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting het middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems participeren volop in financieringsrondes om zich aan te passen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering. Dat zegt analysebureau Dealroom. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. Dit zeldzame astronomische verschijnsel is te zien om 15 over 7 s'avonds en het duurt tot zonsondergang rond 9 uur. Sterrenwachten openen speciaal hun deuren voor alle geïnteresseerden. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het is de 21-jarige Abdul B. Hij zou rond 10 uur bij de Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is en roept op hem niet zelf te benaderen. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is een Vietnamees vrachtschip gezonken bij het Free Cross Reef. Hulpdiensten hebben inmiddels 39 opvarenden gered, terwijl na 23 vermiste personen nog intensief wordt gezocht door diverse schepen en een reddingshelikopter met behulp van satellietbeelden. De prefectuur van Gironde heeft de evacuatie bevolen van nog eens 55.000 mensen in de buitenwijken van Bordeaux wegens de bosbranden. Volgens brandweermensen is de brand opnieuw opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat lagere temperaturen en vochtere lucht verdere uitbreiding zou voorkomen. In het gebied waren al 167.000 mensen geëvacueerd. En dan tot het weer. Vanochtend start droog met flinke zonnige perioden. Hier en daar wat stapelwolken. De temperatuur stijgt snel. Richting een middaguur is het in het midden en zuiden van het land al op veel plaatsen tropisch warm. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Brazzafest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazzafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wederom vielen voor de Duitse grenscontrole vandaag op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
4: Purani yaadon ke saath aur surile geeton ke sang banta hai Ujala Radio ka karyakram.

You are Ujala Radio Headlines. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een koorbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Op 12 augustus vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats, waarbij de maan ongeveer 90% van de zon bedekt. De Duitse politie heeft vandaag naam en foto van de verdachte van de aanrijding tijdens de Pride in Berlijn openbaar gemaakt. In de Zuid-Chinese Zee voor de kust van Vietnam is vandaag een Vietnamees vrachtschip gezonken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag loopt de temperatuur flink op door volop zonneschijn tot zomerse waarde in ons land. In het binnenland wordt het zo'n 25 graden tot lokaal 29 graden in Limburg bij een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Raad Odin. Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
0: Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

met Kirin Kitaar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew met Roshan,

0: Hans Groepen, Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid and MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam Slotervaart zijn vannacht geëvacueerd nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld. Kort na de melding zijn 2 mensen aangehouden. De winkel was deze week al 2 keer eerder doelwit van explosies. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. En de Duitse politie heeft vandaag de naam en een foto van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn openbaar gemaakt. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij zou vrijdag rond 10 uur bij Tiergarten meerdere mensen hebben aangereden, waarna er ook gestoken zou zijn. Vandaag wordt een klopjacht georganiseerd om de man te vinden. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: al eens begonnen. De Super Early Bird Tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: ये उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Meerdere files voor de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem is het langst. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Maar ook op de A1 vanuit Hengelo is het langzaam rijden. Vanaf De Lutte ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

Regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. In het zuidwesten van het land zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. De branden worden aangewakkerd door een hittegolf. Ook de populaire vakantiebestemming Cap Ferret is getroffen. Die regio staat bekend om zijn wijngaarden en trekt veel toeristen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. De grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4.1 miljard in militaire start-ups. Gevestigde namen als Lockheed Martin en BAE Systems doen mee aan financieringsrondes. Daarmee willen ze zich kunnen aanpassen aan het snel veranderende karakter van de moderne oorlogsvoering, volgens analysebureau Dealroom. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Orham. Aap ze Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer her.

0: Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een klein handjevol files, te beginnen op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 40 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: AR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone ingehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag gisteren in Berlijn waarbij één persoon om het leven kwam. En de grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ujala Radio het 24-7. 24-7 Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Brandweerlieden in Frankrijk proberen nog steeds de bosbranden onder controle te krijgen die nu de stad Bordeaux bedreigen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag gisteren in Berlijn waarbij één persoon om het leven kwam. En de grootste defensiebedrijven wereldwijd investeren dit jaar een recordbedrag van $4,1 miljard in militaire start-ups. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landden tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. Twee Haagse mannen van 49 en 50 jaar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bij aankomst van de politie waren omstanders een van de slachtoffers aan het reanimeren. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. Dat gebeurt na de aanslag in Berlijn, waarbij 1 persoon om het leven kwam en 16 mensen gewond raakten. De Amsterdamse driehoek overlegt hierover en heeft nauw contact met de organisatie. World Pride duurt tot 8 augustus. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mai Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jel die keur. Brazzafest.nl per Toegeriedle. De super early bird tickets.

binnenkort jarig. Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen? Door shadi honne wel heen? Ja, kiezi ka moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaais aap deze te heen. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan maar een paar files in het land. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost duurt er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je een kwartier vertraging. En tot slot wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: तू जानी है तो
3: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De stranden in Normandië waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. De politie heeft gisteravond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn aangehouden voor zware mishandeling. Twee Haagse mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. En burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen tijdens World Pride. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio. Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Hoezanne Radio. Mail vandaag nog naar info@hoezanne.nl. BrazaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrazaFest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. BrazaFest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. BrazaFest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. BrazaFest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. BrazaFest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via BrazaFest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website BrazaFest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme Braza. BrazaFest, get it now on BrazaFest.nl. BrazaFest, powered by Utix.nl en Ujala Radio.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand aangehouden die in de auto zat die gisteren inreed op mensen tijdens de Pride in Berlijn. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De politie heeft de aanhouding nog niet bevestigd. Er wordt nog gezocht naar een 21-jarige verdachte die volgens Duitse media banden zou hebben met Islamitische Staat. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn volgens Palestijnse hulpverleners en politie twee hoge functionarissen van de interne veiligheidsdienst van Hamas gedood. Onder hen was het hoofd van de veiligheidsdienst in Centraal Gaza. Sinds het staakt het vuren zijn volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone neergehaald die zonder toestemming het luchtruim was binnengevlogen. Daarbij werd een F-16 ingezet. De drone werd neergehaald in de buurt van Sulina, dicht bij de grens met Oekraïne. Roemenië heeft sinds de Russische invasie tientallen schendingen van het luchtruim door drones gemeld. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten op onthoud. Op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd bij Meppel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg door grenscontroles een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Oh, oh, oh.
2: Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasat. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Yes, BrazzaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrazzaFest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, BrazzaFest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anouka, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat melden Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Duitse autoriteiten melden dat alles erop wijst dat de aanslag gisteren tijdens de Pride in Berlijn een islamitische terreuraanslag was. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Het aantal gewonden is inmiddels opgelopen tot 29. De 21-jarige hoofdverdachte is nog altijd voortvluchtig. Hij was al bekend bij de politie en zou zijn geradicaliseerd. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De stranden in Normandië, waar de geallieerden in 1944 landen tijdens D-Day, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat heeft de VN-organisatie besloten tijdens een vergadering in Zuid-Korea. De landingen op 5 stranden vormden het begin van de bevrijding van West-Europa. In totaal kwamen ongeveer 185.000 militairen over zee aan land. Het weer. Het is regenachtig vanmiddag met af en toe wat zon. De wind komt uit zuidwest tot westelijke richting en is matig, aan de kust vrij krachtig. In het noorden is er ook kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

twee dagen duizenden smiles. Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzavest.nl. Doe je toch?

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 alleen richting Aken, vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.
2: Ujala Live.

0: और हमारे प्यारे सुनने वालों, आप लोग यहाँ तक आप लोग सुने प्रोग्राम बैठे गाना हंगामा, आशा की आप लोग को पसंद आए होंगे।
1: Live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Ujala's
2: Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Syrisch gezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. De auto van het statushoudersgezin is vermoedelijk in brand gestoken. Eerder werden de ruiten van hun woning al 3 keer ingegooid. De gemeente Terbergen geeft het gezin extra begeleiding. De politie doet forensisch onderzoek en is op zoek naar de dader of daders. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto, schrijft het AD. President Poetin roept al jaren op om Russische auto's te kopen, maar slechts 9,5% van de kandidaten van zijn partij rijdt in een auto van eigen bodem. De populairste merken zijn Toyota, Mercedes en BMW. Er zou vandaag een olietanker ontploft zijn in de straat van Hormuz, dat meldde Iraanse media. Het schip zou een zeemijn hebben geraakt. De tanker zou zijn afgeweken van een door Iran aangewezen vaarroute. Veel details zijn nog onduidelijk en vanuit Teheran is er nog geen officiële reactie. De Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Ook kunnen reizigers geen flesjes vullen of hun handen wassen. Vooralsnog zijn er geen meldingen van vertragingen. De luchthaven werkt samen met het waterbedrijf om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tot slot nog het weer. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brasafest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brasafest.nl.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Baterdorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ga de radio laten stralen.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. Hun auto is vermoedelijk in brand gestoken. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto. En dat terwijl president Poetin al jaren oproept om Russische auto's te kopen. Er zou vandaag een olietanker zijn ontploft door een zeemijn in de straat van Hormuz. Het nieuws is nog niet bevestigd door de autoriteiten. En de Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam heb je door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Oorschot en knooppunt Batadorp 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een Syrisch statushoudersgezin in Geesteren is voor de vierde keer doelwit geworden van vernielingen. Hun auto is vermoedelijk in brand gestoken. Bijna 90% van de kandidaten voor de Russische parlementsverkiezingen rijdt in een buitenlandse auto. En dat terwijl president Poetin al jaren oproept om Russische auto's te kopen. Er zou vandaag een olietanker zijn ontploft door een zeemijn in de straat van Hormuz. Het nieuws is nog niet bevestigd door de autoriteiten. En de Londense luchthaven Gatwick kampt met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio gaat helemaal los.

live vanuit de Hoogstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
0: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Yes, Brass Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brass Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brass Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax at Vika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brass Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwakinaak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brassafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brassafest, get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala News. Goedenavond. Ik ben Maurice de Jong.
10: Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn twee jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Tjaferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim 29.000 euro opgebracht. Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Hongarije. Dat is zijn vierde podium van het seizoen. Wereldkampioen Lando Norris won zijn eerste Grand Prix van het jaar. Kimi Antonelli werd knap derde. Oscar Piastri was lang leider, maar viel uit na een probleem met zijn versnellingsbak. Na de zomerstop keert de Formule 1 terug op 23 augustus in Zandvoort. De koninklijke marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Alle operationele eenheden letten extra op de 21-jarige voortvluchtige die Europees staat gesignaleerd. Bij de aanslag kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. Volgens Duitse media is de verdachte een IS-aanhanger. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. The vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Zalgren he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाफ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Tijdens hun 241 dagen durende missie maakten ze 3856 omwentelingen rond de aarde en legden ruim 160 miljoen kilometer af. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. De jongen was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt en werd gered door een suppende omstander. De vader verdween onder water. Zijn 2 jongere kinderen werden veilig aan land gebracht. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jaffarel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De tocht verliep zonder incidenten. Zijn familie stelt dat hij geen doelwit was. Intussen heeft een crowdfunding voor zijn uitvaart al ruim €29.000 opgebracht. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए food music shopping dansen en één groot feest. Dat is Brasafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brasafest.nl. Doe jou die keur. Brasafest.nl per Toe Gridle. De super early bird tickets. business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
3: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op Christopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: You are. Ujala Radio Headlines. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een stille tocht voor de 18-jarige Jafferel, die dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Drie ruimtevaarders zijn na 8 maanden op het ISS veilig teruggekeerd op aarde. De Soyuz MS-28 landde in Kazachstan met 2 Russische cosmonauten en NASA-astronaut Christopher Williams. Een 45-jarige Nederlander uit Enschede is zondag dood aangetroffen in het Comomeer nadat hij zijn 16-jarige zoon probeerde te redden. Enkele honderden mensen namen in Rotterdam-Zuid deel aan een...

Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest, samen feesten, shoppen, eten,

Met Kieren Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika, Sensation met Viresh, Saregama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachaniya Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machete kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De doelman prijst zijn prestaties bij Antwerp en kijkt uit naar een samenwerking. Over zijn interland toekomst is Courtois nog onzeker. Na een gesprek met Van Bommel beslist hij of hij doorgaat bij de Rode Duivels. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. Zo'n 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Wegen en treinverkeer zijn deels afgesloten. De politie meldde ook plunderingen en arresteerde een verdachte van wijndiefstal uit een verlaten woning. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brassafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl. Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Rato Din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are Ujala Radio Headlines. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. De Belgische keeper Thibaut Courtois is positief over de aanstelling van Mark van Bommel als bondscoach van België. De natuurbrand in de Franse Gironde heeft al circa 42.000 hectare verwoest en ongeveer 240 woningen in de as gelegd, vooral in Le Porgue. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are just perfect. Just perfect.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.
1: Oh, oh, oh.
2: Ojala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje Dozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sab ke saath.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Bij de aanval met een bestelbus en een machet kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De verdachte was eerder bekend wegens radicalisering en voorbereidingen voor geweld. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren. President Trump gaf ruimte aan diplomatiek overleg, terwijl beide landen waarschuwen dat nieuwe aanvallen mogelijk zijn bij escalatie. Er is nog geen officieel staakt het vuren, maar de spanningen lijken voorlopig af te nemen door de lopende onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brazafest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch? 20 plus.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, I'm Katrina Kev.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora-Khan.
4: Hi, I'm Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
8: Welcome to Ujala Radio, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Pogacar pakte zijn vijfde eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn opgespoord en doodgeschoten. Iran zegt zijn aanvallen te staken zolang de Verenigde Staten hun luchtaanvallen pauzeren.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg vanavond en het is tussen 18 en 21 graden. Vanavond en vannacht kan het nog af en toe gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui en 20 tot 24 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Mathieu van der Poel heeft op spectaculaire wijze de laatste etappe van de Tour de France in Parijs gewonnen. Hij reed op Montmartre weg bij Pogacar en hield het peloton nipt achter zich. Pogacar pakte zijn 5e eindzege en evenaart daarmee wielerlegendes als Merckx en Indurain. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mein. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayyar ho ja, aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mein. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Laatste kans, score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brasafest. Koop het nu op brasafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl. info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. De voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernandez is teruggekeerd naar Honduras nadat Donald Trump hem gratie heeft verleend. Hernandez zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij blijft echter juridisch onder druk staan en moet in eigen land nog terechtstaan voor mogelijke corruptie. Dan nog het weer. Vanavond wordt het geleidelijk droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende nacht valt plaatselijk nog een bui bij een minima van 13 tot 17 graden. Maandag breekt de zon steeds vaker door. Er blijft wel een lokale bui mogelijk en het wordt morgen met een matige westenwind ongeveer 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

twee dagen duizenden smiles. Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzavest.nl. Doe je toch?

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode.

0: 24/7. Ujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

You are. Ujala Radio Headlines. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
1: Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanval